Ja, zat je hem al, hè? Ah ja, hij zegt je vriendinnen van... Allee, tof. Welkom. Wieder, we willen een beetje lezen. Ja, tonnen, ja, tonnen, ja, niet doen. Maar misschien een keer ons warm, ja. Het is hier al van is. Hoe lang? Ik zei ik hier aan mijn leven, ja. Ja, ja. Ah ja, hij ervan hoort van de cabine, ja. Allee, tof. Het is tof dat je ook een keer gerookt zit. En dat je flesje wind hebt, dat is fantastisch, hè.

En je kunt er niet meer gezien zijn, ze hebben er hier zien toegekomen. Ah, ze is aan het shoppen? Ah ja, laat ze maar shoppen, ja. Het is hier al van ons. Het is hier al van ons en alles is van ons hier. Ja, wie is hier van alles?

Midir, öğünü beçeleyiz. Ja, tonner, ja, tonner, ja, niet doen. Maar misschien een keer gaan zwemmen, ja. Het is hier al van is. Hoe langer? Ik zit een keer in mijn leven, ja. Ja, ja. Ah ja, hij ervan hoort van de cabine, ja. Allee, tof. Het is tof dat je er ook een keer in de lucht zit. En dat je flesje wind mee hebt, dat is fantastisch, eigenlijk.

zagen was in de kinders eigenlijk. En die kunnen er niet meer gezien zijn, ze hebben er hier zien toegekomen. Ah, ze is aan het shoppen. Ah ja, maar laat ze maar shoppen, ja. Het is hier al van ons. Het is hier al van ons en alles is van ons hier. Ja, wie is hier van alles?